dizendo amém, dizendo amém. Jerry, o bagulho desse bachata, bachata, bachata, bachata, bachata. Barcelona, bachata. Gade Gumel, bagulho desse, oi, bagulho desse bachata, Gade Gumel, oi, bagulho desse, oi, oi, Gumel, bachata, bachata, bachata. Gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel, gumel